0: 11:36 yai kuikana kafe bana chalongo ajinje tun batime je kuimi chela program ajinni a promise ya gone gana nda yiyose matla ga wayire assalamu alaikum yai une mbite
1: njivike ne programa jangazi wampira.